De boot onder de rollen, rollen, kou je eenmaal. Hoe dat toilet. Jamie, Jamie, pijer is daar in Londen, maar ook. Ik zie je niet tussen gezet. Ik laag ook een kogel wat met hem. Zie dat je een people leert, dus ook zo lood die lukt. Ik ga nu naar de toekomst naar Nederland. And as I mentioned, when we come back after the regional or the 8 o'clock world report, Inuit and Nunavut Mi'kmaq in Ottawa yesterday missed a good meal of country food prepared by a chef of the annual Tapirik Kanatami Gala, Tapirik Gala hosted by Inuit Tapirik Kanatami. So we'll have that for you. This time we are going on to the World Report.